0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Omwille van asfalteringswerken in opdracht van Fluvius zal de Molenstraat in Duffel tot en met vrijdag 26 juni niet toegankelijk zijn. Heb je je wagen of een ander vervoermiddel nodig? Zorg er dan voor dat het niet in je garage staat tijdens de werkzaamheden. Voor de GFT-ophaling van morgen, donderdag 25 juni, kan je best je GFT-container aanbieden op de hoek met de Leopoldstraat. Meer info via www.duffel.be. De stad Lier beslist om de zomerbraderij van zaterdag 27 en zondag 28 juni te annuleren. De aanhoudende en uitzonderlijke hitte duurt volgens de voorspellingen minstens tot en met zondag. In aanloop naar het weekend werd duidelijk dat verschillende geplande animaties en standhouders van de zomerbraderij door de extreme temperaturen zouden afhaken. In overleg met de handelaars werd daarom beslist de volledige zomerbraderij af te gelasten en te verplaatsen naar een nieuwe datum later deze zomer. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op 26 juni opent ter hoogte van de Steenberghoekstraat 2 in Rumst een nieuw cashpunt, waar iedereen, ongeacht bij welke bank je klant bent, geld kan afhalen of de pincode kan wijzigen. Met dit nieuwe cashpunt speelt Rumst in op de nood aan bereikbare en veilige cashdiensten voor al haar inwoners. Het cashpunt is een initiatief van Batopin, een samenwerking tussen de vier grootbanken die in heel België een netwerk van neutrale geldautomaten uitrolt. Deze automaten zijn strategisch verspreid en komen op plaatsen waar mensen echt nood hebben aan cashgeld, zoals winkels of horecazaken. De Duffelse jaarmarkt blijft ook volgend jaar op maandag. Leerlingen zijn dan niet meer vrij door nieuwe Vlaamse onderwijsregels. De gemeente maakt afspraken met de scholen. GTI organiseert afstandsonderwijs. Het kompas is bereikbaar via GTI, de snor via de Netelaan en Kilian via het sportcentrum. De jaarmarkt lokt elk jaar duizenden bezoekers naar de markt, kermis en activiteiten. Sommige inwoners en handelaars maken zich zorgen over de nieuwe situatie. De gemeente bekijkt na afloop wat de gevolgen zijn. Daarna kan ze beslissen over mogelijke veranderingen. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio 6.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat George. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Rumst wil vanaf schooljaar 2026-2027 een mobiel zwembad gebruiken voor schoolzwemmen. Daardoor dreigt zwembad Dok 3 in Aartselaar jaarlijks ongeveer €37.000 aan inkomsten te verliezen. Schepen van Sport Bart Lambrecht noemt de beslissing erg jammer. Hij twijfelt ook of de kleine Swimcube een volwaardig alternatief is voor een zwembad van 25 meter. Nog niet alle Rumstse scholen willen vertrekken. Sommige scholen willen hun zwemuren in Dok 3 zelf betalen. Aartselaar vraagt daarom snel duidelijkheid. De vrijgekomen uren vervangen wordt moeilijk, omdat scholen hun planning voor het nieuwe schooljaar meestal al vastleggen voor de zomervakantie. Omwille van asfalteringswerken in opdracht van Fluvius zal de Molenstraat in Duffel tot en met vrijdag 26 juni niet toegankelijk zijn. Heb je je wagen of een ander vervoermiddel nodig? Zorg er dan voor dat het niet in je garage staat tijdens de werkzaamheden. Voor de GFT-ophaling van morgen, donderdag 25 juni, kan je best je GFT-container aanbieden op de hoek met de Leopoldstraat. Meer info via www.duffel.be. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer zover, de open deurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimme, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit-Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: 85 jaar, Rode Kruis, Boeghout, Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis, Boeghout, Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Omwille van asfalteringswerken in opdracht van Fluvius zal de Molenstraat in Duffel tot en met vrijdag 26 juni niet toegankelijk zijn. Heb je je wagen of een ander vervoermiddel nodig? Zorg er dan voor dat het niet in je garage staat tijdens de werkzaamheden. Voor de GFT-ophaling van morgen, donderdag 25 juni, kan je best je GFT-container aanbieden op de hoek met de Leopoldstraat. Meer info via www.duffel.be. De stad Lier beslist om de zomerbraderij van zaterdag 27 en zondag 28 juni te annuleren. De aanhoudende en uitzonderlijke hitte duurt volgens de voorspellingen minstens tot en met zondag. In aanloop naar het weekend werd duidelijk dat verschillende geplande animaties en standhouders van de zomerbraderij door de extreme temperaturen zouden afhaken. In overleg met de handelaars werd daarom beslist de volledige zomerbraderij af te gelasten en te verplaatsen naar een nieuwe datum later deze zomer. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.
3: Het is diep.

0: pretty boy.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Geen start van de zomer zonder een reet soirée. Vier dagen lang muziek, sfeer en plezier in onze feesttent op onze vertrouwde weide in Hartje Reet. 25 juni, afterwork party van 18 uur tot 1 uur. 26 juni, quiz en streekbierenavond. Deuren open om 18.30 uur, start van de quiz 19.30 uur. Vanaf 20.30 uur zijn alle niet-quizzers welkom op onze openlucht streekbierenavond. Op 27 juni, sprits en beats van 20.30 uur tot 3 uur. Op 28 juni, de familie happening. Speeldorp en zomerbar vanaf 14.30 uur in de namiddag. Organisatie KLJ Reet. Plaats van gebeuren, de Molenstraat 2931 te Reet. Moet je meer weten? Dat kan via www.reetsedorpsfeesten.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op 26 juni opent ter hoogte van de Steenberghoekstraat 2 in Rumst een nieuw cashpunt, waar iedereen, ongeacht bij welke bank je klant bent, geld kan afhalen of de pincode kan wijzigen. Met dit nieuwe cashpunt speelt Rumst in op de nood aan bereikbare en veilige cashdiensten voor al haar inwoners. Het cashpunt is een initiatief van Batopin, een samenwerking tussen de vier grootbanken die in heel België een netwerk van neutrale geldautomaten uitrolt. Deze automaten zijn strategisch verspreid en komen op plaatsen waar mensen echt nood hebben aan cashgeld, zoals winkels of horecazaken. De Duffelse jaarmarkt blijft ook volgend jaar op maandag. Leerlingen zijn dan niet meer vrij door nieuwe Vlaamse onderwijsregels. De gemeente maakt afspraken met de scholen. GTI organiseert afstandsonderwijs. Het kompas is bereikbaar via GTI, de snor via de Netelaan en Kilian via het sportcentrum. De jaarmarkt lokt elk jaar duizenden bezoekers naar de markt, kermis en activiteiten. Sommige inwoners en handelaars maken zich zorgen over de nieuwe situatie. De gemeente bekijkt na afloop wat de gevolgen zijn. Daarna kan ze beslissen over mogelijke veranderingen. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edegem Zomert 2026. Het gezelligste zomerweekend van het jaar keert terug op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Telkens met gratis inkom. Twee dagen zon, sfeer, muziek en veel gezelligheid op het gemeenteplein van Edegem. Vrijdag starten we om 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
3: Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Rumst wil vanaf schooljaar 2026-2027 een mobiel zwembad gebruiken voor schoolzwemmen. Daardoor dreigt zwembad Dok 3 in Aartselaar jaarlijks ongeveer 37.000 euro aan inkomsten te verliezen. Schepen van sport Bart Lambrecht noemt de beslissing erg jammer. Hij twijfelt ook of de kleine Swimcube een volwaardig alternatief is voor een zwembad van 25 meter. Nog niet alle Rumstse scholen willen vertrekken. Sommige scholen willen hun zwemuren in Dok 3 zelf betalen. Aartselaar vraagt daarom snel duidelijkheid. De vrijgekomen uren vervangen wordt moeilijk, omdat scholen hun planning voor het nieuwe schooljaar meestal al vastleggen voor de zomervakantie. Omwille van asfalteringswerken in opdracht van Fluvius zal de Molenstraat in Duffel tot en met vrijdag 26 juni niet toegankelijk zijn. Heb je je wagen of een ander vervoermiddel nodig? Zorg er dan voor dat het niet in je garage staat tijdens de werkzaamheden. Voor de GFT-ophaling van morgen, donderdag 25 juni, kan je best je GFT-container aanbieden op de hoek met de Leopoldstraat. Meer info via www.duffel.be. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de feestelijke basiliekviering te Edegem op zondag 28 juni. Op de hoogdag van Petrus en Paulus gedenken wij elk jaar dat onze kerk einde 2008 vanuit Rome de eretitel Basiliek Minor kreeg. Het Basilica-koor onder leiding van Lucas van Vlierbergen zal deze viering opluisteren met werken van oude en hedendaagse componisten, begeleid op orgel. Iedereen is hartelijk uitgenodigd om mee te vieren. Vanaf 10:00 is er muziek in de basiliek en de Eucharistieviering start om 10:15. De basiliek van Edegem ligt aan de Hovenstraat. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer. Midden in het groen met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avond.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Omwille van asfalteringswerken in opdracht van Fluvius zal de Molenstraat in Duffel tot en met vrijdag 26 juni niet toegankelijk zijn. Heb je je wagen of een ander vervoermiddel nodig? Zorg er dan voor dat het niet in je garage staat tijdens de werkzaamheden. Voor de GFT-ophaling van morgen, donderdag 25 juni, kan je best je GFT-container aanbieden op de hoek met de Leopoldstraat. Meer info via www.duffel.be. De stad Lier beslist om de zomerbraderij van zaterdag 27 en zondag 28 juni te annuleren. De aanhoudende en uitzonderlijke hitte buurt volgens de voorspellingen minstens tot en met zondag. In aanloop naar het weekend werd duidelijk dat verschillende geplande animaties en standhouders van de zomerbraderij door de extreme temperaturen zouden afhaken. In overleg met de handelaars werd daarom beslist de volledige zomerbraderij af te gelasten en te verplaatsen naar een nieuwe datum later deze zomer. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30, toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.
2: Go!

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19 uur 30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en informatie, de perfecte combinatie. Radio Zuidrand.
3: And you can dance for inspiration.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op 26 juni opent ter hoogte van de Steenberghoekstraat 2 in Rumst een nieuw cashpunt, waar iedereen, ongeacht bij welke bank je klant bent, geld kan afhalen of de pincode kan wijzigen. Met dit nieuwe cashpunt speelt Rumst in op de nood aan bereikbare en veilige cashdiensten voor al haar inwoners. Het cashpunt is een initiatief van Batopin, een samenwerking tussen de vier grootbanken die in heel België een netwerk van neutrale geldautomaten uitrolt. Deze automaten zijn strategisch verspreid en komen op plaatsen waar mensen echt nood hebben aan cashgeld, zoals winkels of horecazaken. De Duffelse jaarmarkt blijft ook volgend jaar op maandag. Leerlingen zijn dan niet meer vrij door nieuwe Vlaamse onderwijsregels. De gemeente maakt afspraken met de scholen. GTI organiseert afstandsonderwijs. Het kompas is bereikbaar via GTI, de snor via de Netelaan en Kilian via het sportcentrum. De jaarmarkt lokt elk jaar duizenden bezoekers naar de markt, kermis en activiteiten. Sommige inwoners en handelaars maken zich zorgen over de nieuwe situatie. De gemeente bekijkt na afloop wat de gevolgen zijn. Daarna kan ze beslissen over mogelijke veranderingen. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: een hele zomer lang.
1: Radio Zuidland.
2: Escucha el ritmo.

reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Rumst wil vanaf schooljaar 2026-2027 een mobiel zwembad gebruiken voor schoolzwemmen. Daardoor dreigt zwembad Dok 3 in Aartselaar jaarlijks ongeveer 37.000 euro aan inkomsten te verliezen. Schepen van sport Bart Lambrecht noemt de beslissing erg jammer. Hij twijfelt ook of de kleine Swimcube een volwaardig alternatief is voor een zwembad van 25 meter. Nog niet alle Rumstse scholen willen vertrekken. Sommige scholen willen hun zwemuren in Dok 3 zelf betalen. Aartselaar vraagt daarom snel duidelijkheid. De vrijgekomen uren vervangen wordt moeilijk, omdat scholen hun planning voor het nieuwe schooljaar meestal al vastleggen voor de zomervakantie. Omwille van asfalteringswerken in opdracht van Fluvius zal de Molenstraat in Duffel tot en met vrijdag 26 juni niet toegankelijk zijn. Heb je je wagen of een ander vervoermiddel nodig? Zorg er dan voor dat het niet in je garage staat tijdens de werkzaamheden. Voor de GFT-ophaling van morgen, donderdag 25 juni, kan je best je GFT-container aanbieden op de hoek met de Leopoldstraat. Meer info via www.duffel.be. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 28 juni strijkt Otter Trotter neer in het Tivoli Park aan de Tivolilaan te Mechelen. Het gezelligste festival van Mechelen. Gratis, kleurrijk en boordevol sfeer. Deel je gerecht tijdens de picknick van 12 uur tot 14 uur. Ontdek de infomarkt en workshops van 13 tot 18 uur. Doe mee met de dansinitiaties en geniet van de optredens van 13 tot 22 uur 's avonds. Het hele programma vind je op www.ottertrotter.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 27 juni organiseert Darts Club Gildenhuis uit Duffel haar eerste single darts toernooi. Met aparte reeksen voor dames en heren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven via dcgildenhuis@hotmail.com. We werken via Money In is Money Out. Er is digitale telling voorzien. Locatie: het Gildenhuis aan de Stationsstraat nummer 1 te Duffel. Er zijn 13 blokken, 80 heren en 24 dames mogelijk om mee te doen. Deuren gaan open

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Omwille van asfalteringswerken in opdracht van Fluvius zal de Molenstraat in Duffel tot en met vrijdag 26 juni niet toegankelijk zijn. Heb je je wagen of een ander vervoermiddel nodig? Zorg er dan voor dat het niet in je garage staat tijdens de werkzaamheden. Voor de GFT-ophaling van morgen, donderdag 25 juni, kan je best je GFT-container aanbieden op de hoek met de Leopoldstraat. Meer info via www.duffel.be. De stad Lier beslist om de zomerbraderij van zaterdag 27 en zondag 28 juni te annuleren. De aanhoudende en uitzonderlijke hitte duurt volgens de voorspellingen minstens tot en met zondag. In aanloop naar het weekend werd duidelijk dat verschillende geplande animaties en standhouders van de zomerbraderij door de extreme temperaturen zouden afhaken. In overleg met de handelaars werd daarom beslist de volledige zomerbraderij af te gelasten en te verplaatsen naar een nieuwe datum later deze zomer. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem Feest op vrijdag 10 juli in het teken van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem Feest Junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse Jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie.

0: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Op 26 juni opent ter hoogte van de Steenberghoekstraat 2 in Rumst een nieuw cashpunt, waar iedereen, ongeacht bij welke bank je klant bent, geld kan afhalen of de pincode kan wijzigen. Met dit nieuwe cashpunt speelt Rumst in op de nood aan bereikbare en veilige cashdiensten voor al haar inwoners. Het cashpunt is een initiatief van Batopin, een samenwerking tussen de vier grootbanken die in heel België een netwerk van neutrale geldautomaten uitrolt. Deze automaten zijn strategisch verspreid en komen op plaatsen waar mensen echt nood hebben aan cashgeld, zoals winkels of horecazaken. De Duffelse jaarmarkt blijft ook volgend jaar op maandag. Leerlingen zijn dan niet meer vrij door nieuwe Vlaamse onderwijsregels. De gemeente maakt afspraken met de scholen. GTI organiseert afstandsonderwijs. Het kompas is bereikbaar via GTI, de snor via de Netelaan en Kilian via het sportcentrum. De jaarmarkt lokt elk jaar duizenden bezoekers naar de markt, kermis en activiteiten. Sommige inwoners en handelaars maken zich zorgen over de nieuwe situatie. De gemeente bekijkt na afloop wat de gevolgen zijn. Daarna kan ze beslissen over mogelijke veranderingen. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoomrondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Rumst wil vanaf schooljaar 2026-2027 een mobiel zwembad gebruiken voor schoolzwemmen. Daardoor dreigt zwembad Dok 3 in Aartselaar jaarlijks ongeveer €37.000 aan inkomsten te verliezen. Schepen van sport Bart Lambrecht noemt de beslissing erg jammer. Hij twijfelt ook of de kleine Swimcube een volwaardig alternatief is voor een zwembad van 25 meter. Nog niet alle Rumstse scholen willen vertrekken. Sommige scholen willen hun zwemuren in Dok 3 zelf betalen. Aartselaar vraagt daarom snel duidelijkheid. De vrijgekomen uren vervangen wordt moeilijk, omdat scholen hun planning voor het nieuwe schooljaar meestal al vastleggen voor de zomervakantie. Omwille van asfalteringswerken in opdracht van Fluvius zal de Molenstraat in Duffel tot en met vrijdag 26 juni niet toegankelijk zijn. Heb je je wagen of een ander vervoermiddel nodig? Zorg er dan voor dat het niet in je garage staat tijdens de werkzaamheden. Voor de GFT-ophaling van morgen, donderdag 25 juni, kan je best je GFT-container aanbieden op de hoek met de Leopoldstraat. Meer info via www.duffel.be. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Ask yourself this.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemi en de bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemi en de bende. En om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest. De 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint-Martinusprijs. Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel, te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver, met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos, om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heideveldekens om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er geen sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Omwille van asfalteringswerken in opdracht van Fluvius zal de Molenstraat in Duffel tot en met vrijdag 26 juni niet toegankelijk zijn. Heb je je wagen of een ander vervoermiddel nodig? Zorg er dan voor dat het niet in je garage staat tijdens de werkzaamheden. Voor de GFT-ophaling van morgen, donderdag 25 juni, kan je best je GFT-container aanbieden op de hoek met de Leopoldstraat. Meer info via www.duffel.be. De stad Lier beslist om de zomerbraderij van zaterdag 27 en zondag 28 juni te annuleren. De aanhoudende en uitzonderlijke hitte duurt volgens de voorspellingen minstens tot en met zondag. In aanloop naar het weekend werd duidelijk dat verschillende geplande animaties en standhouders van de zomerbraderij door de extreme temperaturen zouden afhaken. In overleg met de handelaars werd daarom beslist de volledige zomerbraderij af te gelasten en te verplaatsen naar een nieuwe datum later deze zomer. Morgen wordt het zonnig en bijzonder warm. De temperatuur loopt op tot 36 graden en daalt 's nachts naar 24 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, met veel zon en maxima rond 38 graden. Zaterdag blijft het zeer warm met 35 graden, maar neemt de kans op enkele stevige onweersbuien toe. De minima liggen vrijdag en zaterdag rond 22 graden. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd zware inspanningen tijdens de warmste uren.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark en om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bagga en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht en om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa en om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er De Dorp. Om 18:30 Rosti und die Braatkartoffelen. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.